0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. De 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Bagaimana, Cezu?

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en een militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft 3 nieuwe bestuursleden. 2 van hem komen uit Herugewaard. Suzanne Giardina van Kampen en Tjeerd Schumacher nemen namens het water en natuur plaats in het algemeen bestuur. Zij volgen onder andere Floris de Boer op, die onlangs zijn zetel afstond omdat hij wethouder werd in Dijk en Waard. Ook VVD'er Doretti van Raai uit Horen treedt toe tot het waterschapsbestuur. Ruim 200 Alkmaarders zoeken een huisarts in Alkmaar. Dat blijkt uit gegevens van verzekeraars. Het aantal van ruim 200 is wel inclusief nieuwkomers die nu nog terecht kunnen in oude woonplaats. Gemeente Alkmaar heeft een minder groot huisartsentekort dan gemiddeld. 55% van de praktijken heeft een patiëntenstop tegenover landelijk 65. Wie geen huisarts heeft, kan, als dat nodig is, terecht bij de huisartsenpost. De brandweer van Herugewaard heeft een flinke klus gehad aan het redden van een kat. Millie klom zonder gedak op van een huis aan de lek en zat daar de volgende ochtend nog steeds. Omdat Millie medicijnen nodig heeft, besloot de eigenaar de brandweer erbij te halen. De kat kroop onder de zonnepanelen en liet zich niet vangen. Na een duw met een plank rende ze naar het zonnepaneel verderop, maar uiteindelijk kreeg de brandweer haar toch te pakken. Inwoners van Castricum die tegen het nieuwbouwplan van het Kooiplein in Castricum zijn, zijn voor niets naar de Raad van State geweest. Eenmaal in Den Haag bleek dat de ontwikkelaars pas eind dit jaar vergunning aanvraagt. Tot dan is er voor de Raad van State niets te doen. De groep bewoners vindt dat de ontwikkelaar dit had moeten melden. Ze zijn tegen het bouwplan omdat ze het te kolossaal vinden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 middags.

Ziekenhuis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melchers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
4: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.

0: het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
2: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
1: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
3: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd, daar moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
1: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Bij de Bergense huisartsen is een nieuwe expositie te zien met zeefdrukken en foto's van Marcus van Horen en foto's van Cies Frasdonk. De tentoonstelling is te bekijken tot en met augustus.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft 3 nieuwe bestuursleden. 2 van hen komen uit Herugewaard. Suzanne Giardina van Kampen en Tjeerd Schumacher nemen namens het water en natuur plaats in het algemeen bestuur. Zij volgen onder andere Floris de Boer op, die onlangs zijn zetel afstond omdat hij wethouder werd in Dijk en Waard. Ook VVD'er Doretti van Raai uit Horen treedt toe tot het waterschapsbestuur. De regionale WMO-hulp gaat op eind januari over naar een ander zorgbedrijf dan het huidige Medipoint. 4 kandidaten hebben gereageerd op de aanbesteding en bij de selectie woog kwaliteit voor 60% mee en de prijs voor 40%. Winnaar werd Kersten, dat al 39 jaar bestaat en 28 vestigingen heeft. Het bedrijf gaat nu verder afspraken maken met de gemeente in de regio. Voor die cliënten verandert er niets. Sommige onderdelen van de Viewer Tour in Egmond zijn nu al uitverkocht. Voor meerdere tijdvakken van de Family Walk zijn geen startbewijzen meer. Alleen op de vrijdagavond is nog plek. Bij elkaar zijn er al 10.000 aanmeldingen voor de 12e editie van de Wandeltour. Die voert langs lichtkunstwerken, acts en ander vermaak. Officieel kan aanmelden tot en met 16 november. Maar doorgaans zijn alle tickets een paar weken eerder al weg. Het tegen de afspraken in onderbrengen van nieuwe statushouders in Hotel Alkmaar gebeurde volgens het COA per ongeluk. Het was volgens de organisatie een administratieve fout die ontstond nadat de plekken vrijkwamen in het hotel. Het statushoudersgezin van 4 mensen waar het om gaat heeft inmiddels woonruimte aangeboden gekregen. De gemeente Alkmaar overweegt nog in hoeverre het toch gaat handhaven. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 middags.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de drie beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
2: Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
1: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren twee schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
3: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schade content zien.
1: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders, als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt in Noord-Holland op een aantal punten langzaam. Op de A1 bijvoorbeeld, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Muiderberg en Diemen was een ongeluk gebeurd. En daarom is de linkerrijstrook dicht. Je vertraging is hier 5 tot 10 minuten. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad rijdt het langzaam tussen afrit Avenhoorn en afrit Weidewormer. 8 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Een ongeluk veroorzaakt veel vertraging op de N242 Alkmaar richting Midden. Meer. In beide richtingen loop je tussen Ring Alkmaar en Sint Pancras 30 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: werkdag van 2 tot 4. Non-stop. Radio 80 Hit Dossier.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Tijd je op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, dan rijd je tussen Naarden en Muiden de file in. 6 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging is ook het geval op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen knooppunt de Hoek en knooppunt de Nieuwe Meer. Dan de A7 Hoorn richting Zaanstad. Je hebt 5 tot 10 minuten oponthoud tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord. En tot slot nog de grootste vertraging van dit moment in Noord-Holland, de N242 middenmeer richting Alkmaar. Tussen Noord-Scharwoude en Sint Pancras is een ongeluk gebeurd en daarom is je vertraging hier 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Na afloop van het voetbaltoernooi om de Zuurkoolcup in Oud-Karspel heeft de politie 2 minderjarige jongens aangehouden. Buiten de feesttent ontstond in de nacht van zaterdag op zondag meerdere opstootjes. Een jongen werd na een korte achtervolging aangehouden voor verstoring van de openbare orde. De ander gedroeg zich agressief tegen de politie en beledigde een agent. Beiden gingen naar huis met een procesverbaal en een boete. Ruim 200 Alkmaarders zoeken een huisarts in Alkmaar. Dat blijkt uit gegevens van verzekeraars. Het aantal van ruim 200 is wel inclusief nieuwkomers die nu nog terecht kunnen in oude woonplaats. Gemeente Alkmaar heeft een minder groot huisartsentekort dan gemiddeld. 55% van de praktijken heeft een patiëntenstop tegenover landelijk 65. Wie geen huisarts heeft, kan, als dat nodig is, terecht bij de huisartsenpost. De Alkmaarse oud-wethouder Christian Schouten wordt de nieuwe fractievoorzitter van de lokale fractie van D66. Schouten volgt Jens van Gorp op, die wil stoppen als raadslid om meer tijd over te houden voor werk en privéleven. De nieuwe fractieleider is al sinds 2013 actief voor D66 Alkmaar. Christian Schouten was de afgelopen jaren wethouder, maar moest eerst dit jaar aftreden in kwestie rond de asielopvang in Hotel Alkmaar. De eerste kermisdagen in Alkmaar zijn volgens de gemeente goed verlopen. Wel zijn er vrijdag 2 jongens weggestuurd. Ze zouden op de kermis een schijngevecht hebben gehouden. En dat zorgde voor de nodige onrust. Het tweetal heeft nu een kermisverbod gekregen. De gemeente Alkmaar zet handhavers en jongerenwerkers in op de kermis en jeugdcoördinatoren van de Alkmaarse politie. En die werken daar samen met die van Herugewaard en Schagen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Gaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.

0: gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
3: We sloegen de vlammen over het dak. Intussen kunnen ze het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nou mee bezig.
2: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
4: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
5: Geef ons alsjeblieft ons dorp terug.
2: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met de NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Er staan 2 flinke files op de ring van Amsterdam. Op de ring Zuid richting Den Haag loopt het vast tussen afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. Hier is je vertraging 15 tot 20 minuten. En datzelfde geldt voor de ring Noord richting Haarlem. Daar sta je in de file tussen afrit Volendam en Amsterdam Duindorp Oostzaan. Hier heb je 20 minuten op onthoud. Dan nog de N230 Utrecht richting Maarsen. Tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek doe je er 10 minuten langer over. En tot slot de N245 richting Alkmaar. Tussen Koedijk en Heerhugowaard is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment verschillende knelpunten in Noord-Holland. Onder andere op de A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen afrit Amsterdam-Eiburg en Amstelveen. 10 kilometer met 10 minuten oponthoud. En er staan twee files op de Amsterdamse Ring. Op de Ring Zuid richting Den Haag is dat tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Nieuwemeer. Daar is een ongeluk gebeurd waardoor de rechte rijstrook dicht is. Je doet hier 20 minuten langer over. En op de A10 Ring Noord tussen Zeeburg en Landsmeer een kwartier vertraging, ook dit komt door een ongeluk. Wel is daar de weg inmiddels weer vrij. Tot slot nog de N230 Utrecht richting Maarsen. Tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Na afloop van het voetbaltoernooi om de Zuurkoolcup in Oud-Karspel heeft de politie twee minderjarige jongens aangehouden. Buiten de feesttent ontstonden in de nacht van zaterdag op zondag meerdere opstootjes. Een jongen werd na een korte achtervolging aangehouden voor verstoring van de openbare orde. De ander gedroeg zich agressief tegen de politie en beledigde een agent. Beide gingen naar huis met een procesverbaal en een boete. Ruim 200 Alkmaarders zoeken een huisarts in Alkmaar. Dat blijkt uit gegevens van verzekeraars. Het aantal van ruim 200 is wel inclusief nieuwkomers die nu nog terecht kunnen in oude woonplaats. Gemeente Alkmaar heeft een minder groot huisartsentekort dan gemiddeld. 55% van de praktijken heeft een patiëntenstop tegenover landelijk 65. Wie geen huisarts heeft, kan, als dat nodig is, terecht bij de huisartsenpost. De brandweer van Irugewaard heeft een flinke klus gehad aan het redden van een kat. Millie klom zonder gedak op van een huis aan de lek en zat daar de volgende ochtend nog steeds. Omdat Millie medicijnen nodig heeft, besloot de eigenaar de brandweer erbij te halen. De kat kroop onder de zonnepanelen en liet zich niet vangen. Na een duw met een plank rende ze naar het zonnepaneel verderop, maar uiteindelijk kreeg de brandweer haar toch te pakken. Inwoners van Castricum die tegen het nieuwbouwplan van het Kooiplein in Castricum zijn, zijn voor niets naar de Raad van State geweest. Eenmaal in Den Haag bleek dat de ontwikkelaars pas eind dit jaar vergunning aanvraagt. Tot dan is er voor de Raad van State niets te doen. De groep bewoners vindt dat de ontwikkelaar dit had moeten melden. Ze zijn tegen het bouwplan omdat ze het te kolossaal vinden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt.

0: voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog twee vrachtschepen door, maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. Vandaag is er nog twee keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras drooggevallen. Natuurgebied de Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest en 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar twee vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog zonnig vandaag, alleen aan het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het op dit moment onder andere langzaam op de A9... Diemen richting Amstelveen. Tussen Amsterdam-Gaasperdam en Amstelveen 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A10 Ring Zuid richting Den Haag rijdt het langzaam tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam-Slotervaart door wegwerkzaamheden. Het doet hier ook 5 tot 10 minuten langer over. Dan nog een melding vanuit de NS, want tussen Haarlem en Zandvoort aan Zee rijden geen treinen. Dat komt door een beschadigd spoorviaduct. Dit duurt waarschijnlijk nog tot 11 uur vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

Goeie vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: beter dan het was.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
4: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de N205 Zwanenburg richting Nieuw-Vennep. Tussen de aansluiting met de N201 en Nieuw-Vennep doe je er een kwartier langer over. Dan nog een melding vanuit de NS, want tussen Haarlem en Zandvoort aan Zee rijden geen treinen. Dat komt door een beschadigd spoorviaduct en dat duurt waarschijnlijk nog tot 11 uur van morgen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een vrachtwagenchauffeur is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de N242 in Rugelwaard. De chauffeur werd mogelijk onwel en raakte eerst een auto en botste daarna tegen een verkeerslichtenportaal. Hij raakte daarbij bekneld en moest met zwaar materieel door de brandweer worden bevrijd. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Vanwege de hulpverlening en onderzoek werd de N242 voor langere tijd afgesloten. Het opruimen van drugsafval in het riool onder de Bestevaarstraat in Alkmaar heeft 560.000 euro gekost. Toen in januari een cocaïnewasserij was ontdekt, bleek dat die ernstige kwikfrontreiniging had veroorzaakt. De gemeente hoopt de reinigingskosten vergoed te krijgen door het Rijk. Die heeft een speciaal budget voor gemeenten omdat kosten niet altijd of pas lange tijd kunnen worden verhaald op de daders. De regionale WMO-hulp gaat op eind januari over naar een ander zorgbedrijf dan het huidige Medipoint. 4 kandidaten hebben gereageerd op de aanbesteding en bij de selectie woog kwaliteit voor 60% mee en de prijs voor 40%. Winnaar werd Kersten, dat al 39 jaar bestaat en 28 vestigingen heeft. Het bedrijf gaat nu verder afspraken maken met de gemeente in de regio. Voor die cliënten verandert er niets. Sommige onderdelen van de Viewer Tour in Egmond zijn nu al uitverkocht. Voor meerdere tijdvakken van de Family Walk zijn geen startbewijzen meer. Alleen op de vrijdagavond is nog plek. Bij elkaar zijn er al 10.000 aanmeldingen voor de 12e editie van de Wandeltour. Die voert langs lichtkunstwerken, acts en ander vermaak. Officieel kan aanmelden tot en met 16 november. Maar doorgaans zijn alle tickets een paar weken eerder al weg. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein...

0: zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk. Maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt. Maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras de Zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. Volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rembaert Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Mijn naam is Rembaard Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het gebouw van het Lusa College op de hoek van de Wilhelminalaan en de Kennemer Singel in Alkmaar wordt een wooncomplex. De particuliere school verhuist na dit schooljaar omdat het monumentale gebouw niet meer past bij de wensen voor modern onderwijs. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe locatie in Alkmaar. Eigenaar Segesta is van plan om 26 huurwoningen in te richten, waarvan een derde sociaal. De haalbaarheid wordt op dit moment onderzocht. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft 3 nieuwe bestuursleden. 2 van hem komen uit Herugewaard. Suzanne Giardina van Kampen en Tjeerd Schumacher nemen namens het Water en Natuur plaats in het algemeen bestuur. Zij volgen onder andere Floris de Boer op, die onlangs zijn zetel afstond omdat hij wethouder werd in Dijk en Waard. Ook VVD'er Doretti van Raai uit Horen treedt toe tot het waterschapsbestuur. Na afloop van het voetbaltoernooi om de Zuurkool Cup in Oud-Karspel heeft de politie 2 minderjarige jongens aangehouden. Buiten de feesttent ontstonden in de nacht van zaterdag op zondag meerdere opstootjes. 1 jongen werd na een korte achtervolging aangehouden voor verstoring van de openbare orde. De ander gedroeg zich agressief tegen de politie en beledigde een agent. Beiden gingen naar huis met een procesverbaal en een boete. De brandweer van Herugewaard heeft een flinke klus gehad aan het redden van een kat. Millie klom zonder gedak op van een huis aan de lek en zat daar de volgende ochtend nog steeds. Omdat Millie medicijnen nodig heeft, besloot de eigenaar de brandweer erbij te halen. De kat kroop onder de zonnepanelen en liet zich niet vangen. Na een duw met een plank rende ze naar het zonnepaneel verderop, maar uiteindelijk kreeg de brandweer haar toch te pakken. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
10: Hits aan de lopende band.

langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat melden Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïense vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. Dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen. Meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
6: En allemaal mee eten.
5: Presentatie Juriaan Kniezen.

denk, laat ik het origineel ook weer eens draaien. The Rhythm of the Falling Rain, de Cascades waren dat. En een heel hartelijk welkom bij 80 aan tafel. En na die gevallen regen van de Cascades gaan we weer de zon in, hoor.

0: Surf City. Ja, eerst een plaatje over de regen, dan over de zonneschijn. Maar wat wordt het eigenlijk voor weer vandaag?
1: De weersverwachting voor de kust- en duinstreek. Het is vandaag een zonnige dag met een maximumtemperatuur van 25 graden... en dat bij een windkracht 4.

Radio on your dial with a smile. En hier zijn de Fortunes. Of niet? Zijn die mensen een beetje aan het

0: ja, een plaatje over mensen die hier op het strand liepen. En een verkeerd nummer wat op het draaiboek stond. Ja, kan gebeuren, lieve mensen. Dit is live radio. Bewijs dat we niet op een bandje in de lucht zijn, maar echt live aan het uitzenden zijn. Zo is dat.
1: Zijn we klaar voor, jongens? Ja, we zijn er klaar.
0: André van Duin, Bim Bam.

0: iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het gebouw van het Lusa College op de hoek van de Wilhelminalaan en de Kennemer Singel in Alkmaar wordt een wooncomplex. De particuliere school verhuist na dit schooljaar omdat het monumentale gebouw niet meer past bij de wensen voor modern onderwijs. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe locatie in Alkmaar. Eigenaar Segesta is van plan om 26 huurwoningen in te richten, waarvan een derde sociaal. De haalbaarheid wordt op dit moment onderzocht. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft 3 nieuwe bestuursleden. 2 van hem komen uit Herugewaard. Suzanne Giardina van Kampen en Tjeerd Schumacher nemen namens het water en natuur plaats in het algemeen bestuur. Zij volgen onder andere Floris de Boer op, die onlangs zijn zetel afstond omdat hij wethouder werd in Dijk en Waard. Ook VVD'er Doretti van Raai uit Horen treedt toe tot het waterschapsbestuur. Ruim 200 Alkmaarders zoeken een huisarts in Alkmaar. Dat blijkt uit gegevens van verzekeraars. Het aantal van ruim 200 is wel inclusief nieuwkomers die nu nog terecht kunnen in een oude woonplaats. Gemeente Alkmaar heeft een minder groot huisartsentekort dan gemiddeld. 55% van de praktijken heeft een patiëntenstop tegenover landelijk 65. Wie geen huisarts heeft, kan, als dat nodig is, terecht bij de huisartsenpost. De Alkmaarse oud-wethouder Christian Schouten wordt de nieuwe fractievoorzitter van de lokale fractie van D66. Schouten volgt Jens van Gorp op, die wil stoppen als raadslid om meer tijd over te houden voor werk en privéleven. De nieuwe fractieleider is al sinds 2013 actief voor D66 Alkmaar. Christian Schouten was de afgelopen jaren wethouder, maar moest eerst dit jaar aftreden in kwestie rond de asielopvang in Hotel Alkmaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
5: En allemaal mee eten.
4: Presentatie Juriaan Kniezen.

een vrouw met die rode jurk aan. Daar heb ik hier ook een liedje over schrijven. Chris de Burg was dat, met Lady in Red. Een Frans plaatje. Stone it Eric Chardin. L'Aventura.

Niemand vroeg mij naar dit plaatje, want het was nergens meer te krijgen. Klopt wel. Maar het is verdwaald op een verzamel-cd en die heet The Story of France. He's a Herman's Hermits. I'm into something good.

0: Something good. Even kalm aan.
1: And now smooth listening on the big sound station.
0: Als je begrijpt wat ik bedoel. Dit zijn de Drifters. Under the Boardwalk.

technicus moet een beetje op zijn metertjes letten bij de opname van deze plaat. Want het ging af en toe wel een beetje het rood in, zoals het in vaktermen heet. Maar never mind, het is niet anders. De Drifters waren dat met Under the Boardwalk. En hier is Cher. If I could turn back time...

de meiden van de kermis, Siska Peters was dat. En hier is Tom Jones en die tune van die bekende tv-serie Familie Kuijs.

Down in the Boondocks, Billy Joe Royal. En goed nieuws voor de fans van Henk Wijngaard. Ja, hij mocht weer naar huis. Hij was weer opgeknapt. Dus hij ging het ziekenhuis uit en weer in zijn eigen huisje. Of in zijn eigen truck, dat weet ik niet. Want dat is bij deze man wel eens de vraag.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. De klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers.

0: Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
1: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
2: En allemaal mee eten.
1: Presentatie Juriaan Kniezen.
3: We gaan terug in de geschiedenis van de popmuziek met deze Radio 80 flashback.

David Garrick. Leuk plaatje uit de jaren 60. Lady Jane. En nou komt er een hoop lawaai, hoor. Hoor je wel. Wel leuk, hoor.

Precies, hier was dat. Met de Wall Street Shuffle. En we gaan naar 1981 met Rick James. Super Freak.

0: Rick James was dat. En de girls, een super freak. Even kalm aan.
1: En nu smooth listening on the Big Sound Station.
0: Dat bedoel ik nou maar. Charlene, I've never been to me.

Boswachting voor de kust en Duinstreek. Het is vandaag een zonnige dag met een maximumtemperatuur van 25 graden en dat bij een windkracht 4.

Have They Done to the Rain? Zullen we het ooit weten? Ik betwijfel het hoor. We gaan op naar het regionieuws en ik ben zo weer terug.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Chaotica, een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een vrachtwagenchauffeur is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de N242 in Rugelwaard. De chauffeur werd mogelijk onwel en raakte eerst een auto en botste daarna tegen een verkeerslichtenportaal. Hij raakte daarbij bekneld en moest met zwaar materieel door de brandweer worden bevrijd. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Vanwege de hulpverlening en onderzoek werd de N242 voor langere tijd afgesloten. Het opruimen van drugsafval in het riool onder de Bestevaarstraat in Alkmaar heeft 560.000 euro gekost. Toen in januari een cocaïnewasserij was ontdekt, bleek dat die ernstige kwikverontreiniging had veroorzaakt. De gemeente hoopt de reinigingskosten vergoed te krijgen door het Rijk. Die heeft een speciaal budget voor gemeenten, omdat kosten niet altijd of pas lange tijd kunnen worden verhaald op de daders. De regionale WMO-hulp gaat op 1 januari over naar een ander zorgbedrijf dan het huidige Medipoint. 4 kandidaten hebben gereageerd op de aanbesteding en bij de selectie woog kwaliteit voor 60% mee en de prijs voor 40%. Winnaar werd Kersten, dat al 39 jaar bestaat en 28 vestigingen heeft. Het bedrijf gaat nu verder afspraken maken met de gemeente in de regio. Voor die cliënten verandert er niets. Sommige onderdelen van de Viewer Tour in Egmond zijn nu al uitverkocht. Voor meerdere tijdvakken van de Family Walk zijn geen startbewijzen meer. Alleen op de vrijdagavond is nog plek. Bij elkaar zijn er al 10.000 aanmeldingen voor de 12e editie van de Wandeltour. Die voert langs lichtkunstwerken, acts en ander vermaak. Officieel kan aanmelden tot en met 16 november. Maar doorgaans zijn alle tickets een paar weken eerder al weg. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Dit is bij 80 aan tafel. Het lunchprogramma van Radio 80.
5: En allemaal mee eten.
4: Presentatie Juriaan Kniezen.

net alsof er iemand moest niezen. Heb je dat ook gehoord? Nou, in ieder geval gezondheid. Supergirl en Paul Young. Santa Una Donna.

gouden ouwe, rood wit blauwe. Astrid Nijhuis, dat zijn alleen is maar alleen. Maar wij zijn met z'n tweeën. Jij en ik en de radio.

hadden ze nog een beetje een Beatles-achtig geluid. En het was ook de bedoeling dat dit de concurrenten van de Beatles werden. The Monkees, Take the Last Train to Clarksville. En hier zijn Tommy James en de

Tommy James en de Shondells. 1966 was dat al, zeg. Dat was een hele leuke, genaamd Henky Panky. En dan hier een plaatje waar ik vaak aanvragen voor heb. En dan wacht ik weer even tot ik weer een stapeltje heb. En dan doe ik hem weer een keer. Santa Barbara en Charlie.

Santa Barbara op verzoek van velen met Charlie. En ja, ik hoorde gisteren op het nieuws dat dat Eurovisie Songfestival, dat een soort van politiek festival wordt in plaats van een muziekfestival. Nou, even een protestplaatje van het Songfestival. Mochi daar dus er is toe.

Motje, dames en heren, is toe. Dit wordt de uitsmijter. Tot aanstaande donderdag bij de Flashback Show. De Captain Antoniel.

0: Top Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims en er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm. 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Zaanstad-Horen staat bij de afrit Avenhoorn 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het gebouw van het Lusa College op de hoek van de Wilhelminalaan en de Kennemer Single in Alkmaar wordt een wooncomplex. De particuliere school verhuist na dit schooljaar omdat het monumentale gebouw niet meer past bij de wensen voor modern onderwijs. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe locatie in Alkmaar. Eigenaar Segesta is van plan om 26 huurwoningen in te richten, waarvan een derde sociaal. De haalbaarheid wordt op dit moment onderzocht. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft 3 nieuwe bestuursleden. 2 van hem komen uit Herugewaard. Suzanne Giardina van Kampen en Tjeerd Schumacher nemen namens het Water en Natuur plaats in het algemeen bestuur. Zij volgen onder andere Floris de Boer op, die onlangs zijn zetel afstond omdat hij wethouder werd in Dijk en Waard. Ook VVD'er Doretti van Raai uit Horen treedt toe tot het waterschapsbestuur. Na afloop van het voetbaltoernooi om de Zuurkool Cup in Oud-Karspel heeft de politie 2 minderjarige jongens aangehouden. Buiten de feesttent ontstonden in de nacht van zaterdag op zondag meerdere opstootjes. 1 jongen werd na een korte achtervolging aangehouden voor verstoring van de openbare orde. De ander gedroeg zich agressief tegen de politie en beledigde een agent. Beide gingen naar huis met een procesverbaal en een boete. De brandweer van Herugewaard heeft een flinke klus gehad aan het redden van een kat. Millie klom zonder gedak op van een huis aan de lek en zat daar de volgende ochtend nog steeds. Omdat Millie medicijnen nodig heeft, besloot de eigenaar de brandweer erbij te halen. De kat kroop onder de zonnepanelen en liet zich niet vangen. Na een duw met een plank rende ze naar het zonnepaneel verderop, maar uiteindelijk kreeg de brandweer haar toch te pakken. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: Q-music.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de

0: wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Zaanstad-Horen staat bij de afrit Avenhoorn 8 kilometer file. De vertraging is een half uur. Staat een auto in brand, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Maakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblaad.
1: Privéblaad. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een vrachtwagenchauffeur is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de N242 in Rugelwaard. De chauffeur werd mogelijk onwel en raakte eerst een auto en botste daarna tegen een verkeerslichtenportaal. Hij raakte daarbij bekneld en moest met zwaar materieel door de brandweer worden bevrijd. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Vanwege de hulpverlening en onderzoek werd de N242 voor langere tijd afgesloten. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft 3 nieuwe bestuursleden. 2 van hem komen uit Herugewaard. Suzanne Giardina van Kampen en Tjeerd Schumacher nemen namens het Water en Natuur plaats in het algemeen bestuur. Zij volgen onder andere Floris de Boer op, die onlangs zijn zetel afstond omdat hij wethouder werd in Dijk en Waard. Ook VVD'er Doretti van Raai uit Horen treedt toe tot het waterschapsbestuur. Ruim 200 Alkmaarders zoeken een huisarts in Alkmaar. Dat blijkt uit gegevens van verzekeraars. Het aantal van ruim 200 is wel inclusief nieuwkomers die nu nog terecht kunnen in oude woonplaats. Gemeente Alkmaar heeft een minder groot huisartsentekort dan gemiddeld. 55% van de praktijken heeft een patiëntenstop tegenover landelijk 65. Wie geen huisarts heeft, kan, als dat nodig is, terecht bij de huisartsenpost. De Alkmaarse oud-wethouder Christian Schouten wordt de nieuwe fractievoorzitter van de lokale fractie van D66. Schouten volgt Jens van Gorp op, die wil stoppen als raadslid om meer tijd over te houden voor werk en privéleven. De nieuwe fractieleider is al sinds 2013 actief voor D66 Alkmaar. Christian Schouten was de afgelopen jaren wethouder, maar moest eerst dit jaar aftreden in kwestie rond de asielopvang in Hotel Alkmaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een kleine 50 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A7 Zaanstad-Hoorn bij Purmerend is de vertraging 10 minuten. Bij Avenhoorn ook 10 minuten extra reistijd. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk-Oost en Akersloot een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de N230 Utrecht-Maarsen tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek is de vertraging een kwartier. En op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland ook 10 minuten extra reistijd. En tot zo.

de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80. Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

Daily in de Good Afternoon Show op deze dinsdagmiddag bij Radio Tatten voor de Kust en Duimstreek. Jorde, say it, say it. We zijn tot 6 uur bij je met alleen maar fijne muziek om jouw dag prettig af te sluiten. Zoals deze van Somber, It Is Homewrecker.

Someday. It will be Saturday night hier bij Radio 80. Je hoort de Bon Jovi voorbij komen. We gaan luisteren naar Liberty X. Een rustpuntje in de show. Dit is Holding On For You.

0: Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Er staat ruim 60 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten vertraging. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Blarikum is de vertraging 10 minuten. Op de A7 nu de meeste vertraging van Zaanstad naar Hoorn tussen Zaandam en Purmerend ruim 3 kwartier oponthoud. Zo'n ongeluk gebeurt, de linkerrijstrook is dicht. Ook op de A9 Amstelveen-Alkmaar 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Daar is de linkerrijstrook ook dicht. Op de A22 Velzen-Beverwijk bij knooppunt Beverwijk 1 kwartier vertraging. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A27 van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunette. Er zijn 3 rijstroken dicht, kost je 20 minuten. Door omrijders is het ook heel erg druk op de N230 Utrecht-Maarsen tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek, 20 minuten vertraging. En op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland ook 1 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Foutparkeerders in Alkmaar krijgen geen bekeuring als hun auto geen Nederlands, Belgisch of Duits kenteken heeft. Dit bevestigt het college na vragen van de fractie van OPA. De fractie wil van het college weten waarom de meesten worden ontzien en wat dat aan boetegeld scheelt. OPA stelt meteen voor om wielklemmen te gebruiken als het achteraf innen van boetes in bepaalde landen lastig blijkt. Een vrachtwagenchauffeur is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de N242 in Herugewaard. De chauffeur kwam op de kruising met de Zuidtangent tegen een verkeerslichte portaal, mogelijk nadat hij onwel was geworden. Hij raakte bekneld en moest met zwaar materieel door de brandweer worden bevrijd. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Vanwege de hulpverlening en onderzoek werd de N242 voor langere tijd afgesloten. Het gebouw van het Luza College op de hoek van de Wilhelminalaan en de Kennemer Singel in Alkmaar wordt een wooncomplex. De particuliere school verhuist na dit schooljaar omdat het monumentale gebouw niet meer past bij de wensen voor modern onderwijs. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe locatie in Alkmaar. Eigenaar Segesta is van plan om 26 huurwoningen in te richten, waarvan een derde sociaal. De haalbaarheid wordt op dit moment onderzocht. Na afloop van het voetbaltoernooi om de Zuurkool Cup in Oud-Karspel heeft de politie 2 minderjarige jongens aangehouden. Buiten de feesttent ontstonden in de nacht van zaterdag op zondag meerdere opstootjes. Een jongen werd na een korte achtervolging aangehouden voor verstoring van de openbare orde. De ander gedroeg zich agressief tegen de politie en beledigde een agent. Beiden gingen naar huis met een procesverbaal en een boete. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Utrechtse band Cadans scoorde in de jaren 80 menig hit. En dit was er eentje van. De intimiteit hier in de Good Afternoon Show bij Radio 80. Tijd om te luisteren naar Lisa Lois. Hier is Silhouette.

Celeste en Stop This Flame hier bij Radio 80. We gaan terug in de tijd naar Fleetwood Mac 1987 van het album Tango in the Night. Hier is hun grootste hit, F.

0: vandaag.
1: Robert van Hemert en de Zandloopster hier bij Radio 80. We gaan ons opmaken voor het nieuws van 5 uur. We zijn zo weer terug met deel 2 van de Good Afternoon Show. Eerst George Michael op de radio en Fast Love.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Axel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Er staat bij elkaar bijna 120 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A7 Zaanstad-Horen bij Purmerend een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot ruim 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Het is daardoor ook heel druk geworden op de A22 van Velsen naar Beverwijk. Bij Beverwijk ook een half uur vertraging. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Nieuwegein 25 minuten vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Het leidt ook tot extra drukte op de N230 Utrecht-Maarsen tussen Utrecht-Overvecht en Maarsebroek een half uur vertraging. Op de N246 Beverwijk-Westgrafdijk voor de aansluiting met de N244 20 minuten vertraging. En op de N247 Amsterdam-Horen bij Volendam is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Australische band INXS mocht deel 2 openen van de Good Afternoon Show. Je hoorde Never Tear Us Apart. Tijd om te luisteren naar Martin Garrix samen met Ed Sheeran. It is Repeated bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek.

Saints, Never Ever, hier bij Radio 80. We gaan terug in de tijd, doen we met de band Toploader. Hier is Dancing in the Moonlight bij Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Geico samen met Selena Gomez en It Ain't Me hier bij Radio 80. We gaan naar de jaren 90 toe met Inner City. It Is What You Gonna Do With My Love In.

0: bed?
1: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
2: Radio 80 Hit Dossier.

0: Radio 80 Hitdossier.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Er staat ongeveer 130 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Knappend de Hoek en Roelevarensveen 25 minuten tijdverlies. A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en Purmerend ruim 20 minuten vertraging door een ongeluk. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar ook een uur oponthoud tussen Knappend Rotterpolderplein en Knappend Kooimeer. Komt ook door een ongeluk, alle rijstroken zijn er wel weer vrij. Het is daardoor ook erg druk geworden op de A22 Velsen-Beverwijk tussen knooppunt Velsen en knooppunt Beverwijk 25 minuten oponthoud. Ook op de N208 merk je dat, van Sassenheim naar Velsen voor de aansluiting met de A22 20 minuten vertraging. Op de N230 Utrecht-Maarsen tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek is het oponthoud nu ook 25 minuten. En op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland sta je 20 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Justitie eist 12 weken cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen een 25-jarige Alkmaarder voor meerdere verkeersmisdrijven. De man zou regelmatig zonder rijbewijs hebben gereden en botst onder invloed tegen een lantaarnpaal. Ook kwam vorig jaar een 77-jarige fietser uit Heilo ten val, nadat de man als voetganger niet goed zou hebben opgelet. Hij stapte na het ongeval in een auto en maakte zich uit de voeten. Zij overleed later in het ziekenhuis. De regiogemeenten roepen bouwers op snel hun project aan te melden om meer kans te maken op elektriciteit. Nieuwe regelgeving legt de verantwoording bij gemeenten om een lijst van bouwprojecten voor de komende 10 jaar op te stellen. Ze hebben tot en met 22 oktober om die lijst in te dienen bij de autoriteit Consument en Markt. Bouwers krijgen tot begin september om hun plannen in te dienen. De precieze datum hangt af van de gemeente. Een vrachtwagenchauffeur is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de N242 in Heerhugowaard. De chauffeur werd mogelijk onwel en raakte eerst een auto en botste daarna tegen een verkeerslichtenportaal. Hij raakte daarbij bekneld en moest met zwaar materieel door de brandweer worden bevrijd. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Vanwege de hulpverlening en onderzoek werd de N242 voor langere tijd afgesloten. De regionale WMO-hulp gaat op 1 januari over naar een ander zorgbedrijf dan het huidige Medipoint. 4 kandidaten hebben gereageerd op de aanbesteding en bij de selectie woog kwaliteit voor 60% mee en de prijs voor 40%. Winnaar werd Kersten, dat al 39 jaar bestaat en 28 vestigingen heeft. Het bedrijf gaat nu verder afspraken maken met de gemeente in de regio. Voor die cliënten verandert er niets. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Light Switch hier bij Radio 80. Maar zometeen eet smakelijk. En vanavond is de wereld die verhulst heet en weer. Ja, maak er een mooie dag van deze dinsdag. En ik spreek je snel weer. Want dit is het einde van de Good Afternoon Show op Radio 80. Nu met Mike and the Mechanics en The Living Years.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Er staat meer dan 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen 20 minuten vertraging door een ongeluk. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Knoopend Rotterpolderplein en Akersloot is de vertraging nog 50 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Daardoor ook veel vertraging op de A22 Velsen richting Beverwijk. Bij Beverwijk een half uur. Op de N202 Amsterdam-IJmuiden voor de aansluiting met de A22 20 minuten vertraging. En op de N208 Sassenheim-Velsen voor de aansluiting met de A22 ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zou wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
1: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, een stapelwolken. En opnieuw zomers warm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat bij Akersloot een file van 6 kilometer. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet 2 Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël.

0: hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terecht kwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
1: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport nu gewoon niet goed voor ons supporters, voor ons club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
0: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Het is weer dinsdagavond. Tijd voor 2 uur lang de allerlekkerste muziek en het regionieuws. Bart Verhulst in de wereld die Verhulst heet.

Drie dames uit Engeland vandaan. Je hoorde de Bananarama en I Heard a Rumor in de wereld die verrol steekt op jouw dinsdagavond hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We zijn tot 10 uur bij je. Blijf lekker luisteren.

De kast, zo onvoorstelbaar, onvoorspelbaar hier bij Radio 80 in de wereld die verhulst op jouw dinsdagavond. Nu met de entertainer himself, Robbie Williams en Supreme.

Outlaw in hem, hier bij Radio 80. Lekkere plaat, tijd niet meer gehoord op de radio. Geldt ook voor de volgende. Het is de wederhelft, de mannelijke kant van die Eurythmics, Dave Stewart, die in de jaren 80 nog één hit scoorde. En dat was deze, Heart of Stone.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Een ongeval op de A9 bij Uitgeers zorgde dinsdagmiddag voor flinke vertraging richting Alkmaar. Tijdens de avondspits botste een auto achter op een ander voertuig. Voor de berging was tot 5 uur 1 rijstrook afgesloten. Omdat er al file stond, liep de wachttijd voor veel automobilisten op tot ongeveer een uur. Ook op de A22 bij Beverwijk liep het verkeer vast en bedroeg de vertraging ruim een half uur. Over eventuele gewonden is niets bekend. Foutparkeerders in Alkmaar krijgen geen bekeuring als hun auto geen Nederlands, Belgisch of Duits kenteken heeft. Dit bevestigt het college na vragen van de fractie van OPA. De fractie wil van het college weten waarom de meesten worden ontzien en wat dat aan boetegeld scheelt. OPA stelt meteen voor om wielklemmen te gebruiken als het achteraf innen van boetes in bepaalde landen lastig blijkt. Justitie eist 12 weken cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen een 25-jarige Alkmaarder voor meerdere verkeersmisdrijven. De man zou regelmatig zonder rijbewijs hebben gereden en botst onder invloed tegen een lantaarnpaal. Ook kwam vorig jaar een 77-jarige fietster uit Heiloo ten val, nadat de man als voetganger niet goed zou hebben opgelet. Hij stapte na het ongeval in een auto en maakte zich uit de voeten. Zij overleed later in het ziekenhuis. Het opruimen van drugsafval in het riool onder de Bestevaarsstraat in Alkmaar heeft 560.000 euro gekost. Toen in januari een cocaïnewasserij was ontdekt, bleek dat die ernstige kwikfrontreiniging had veroorzaakt. De gemeente hoopt de reinigingskosten vergoed te krijgen door het Rijk. Die heeft een speciaal budget voor gemeenten, omdat kosten niet altijd of pas lange tijd kunnen worden verhaald op de daders. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Alexander Curly. En uiteraard de Hollanders. Leuk om weer eens terug te horen op de radio. Gaat ook voor de volgende. Hier is Justin Timberlake. En Take Back the Night.

Balil de Hiep, samen met Frenna en Streken van een Duivel in de wereld die voor ons deed. Op jouw dinsdagavond hier bij Radio 80. Nu met Mika Paris, dit is My One Temptation.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de kust en

0: Martin verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Zou het een feestje geweest zijn als we op het plafond gaan dansen met z'n allen? Lionel Richie in deel 2 van de Wereld die voor Ulsteed tot 10 uur vanavond. Alleen maar fijne plaatjes om je dag gewoon prettig af te sluiten deze dinsdagavond. Wat dacht je van de volgende Malfish Do? Hier is Tilly.

Adams en Never Knew Love hier bij Radio 80. We gaan nu luisteren naar Atomic Kitten. Dit is hun versie van The Tide Is High. Origineel behoorde natuurlijk aan Deborah Harry van Blondie. Maar deze is minstens net zo leuk.

Disclosure, samen met Sam Smith en Omen in de wereld die voor ons deed. Op jouw dinsdagavond, hier bij Radio 80. Mag ik nu luisteren naar Seal? Hier is Crazy.

0: onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De motorrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto in Herengewaard. Het ongeluk gebeurde kort na 4:30 op de kruising van de Jan Glijnisweg met de Huigendijk. Ambulancepersoneel behandelde de motorrijder ter plaatse. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwonding is niets bekend. De voertuigen liepen wel flinke schade op. De politie onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren. Foutparkeerders in Alkmaar krijgen geen bekeuring als hun auto geen Nederlands, Belgisch of Duits kenteken heeft. Dit bevestigt het college na vragen van de fractie van OPA. De fractie wil van het college weten waarom de meesten worden ontzien en wat dat aan boetegeld scheelt. OPA stelt meteen voor om wielklemmen te gebruiken als het achteraf innen van boetes in bepaalde landen lastig blijkt. De regiogemeenten roepen bouwers op snel hun project aan te melden om meer kans te maken op elektriciteit. Nieuwe regelgeving legt de verantwoording bij gemeenten om een lijst van bouwprojecten voor de komende 10 jaar op te stellen. Ze hebben tot en met 22 oktober om die lijst in te dienen bij de autoriteit Consument en Markt. Bouwers krijgen tot begin september om hun plannen in te dienen. De precieze datum hangt af van de gemeente. Een vrachtwagenchauffeur is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de N242 in Herengewaard. De chauffeur werd mogelijk onwel en raakte eerst een auto en botste daarna tegen een verkeerslichtenportaal. Hij raakte daarbij bekneld en moest met zwaar materieel door de brandweer worden bevrijd. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Vanwege de hulpverlening en onderzoek werd de N242 voor langere tijd afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Phil Ferren samen met Galaxy en What Do I Do hier in de wereld die verhulst heet op jouw dinsdagavond. Nu met Ilse de Lange en We Are The One.

Billie Eilish en Lunch hier bij Radio 80. Lekker hè, zo je dinsdagavond te vullen met fijne plaatjes. Zoals de volgende van Womack & Womack. Hier is Teardrops. MUZIEK

Another. Samen met 54 Ultra. And Talk to You. Hey, bedankt weer voor het luisteren. Dit was de wereld die verhulst heet. Voor zometeen slaap lekker. Morgen gezond weer op. En dan is het alweer woensdag. Zitten we op de helft van de week, moet je dan maar denken. Hier zijn de Spice Girls. En Say You Be There.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
2: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Zij is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt zo'n grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's. En zij brengt die werelden gewoon samen.
1: En waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroegen om een

0: een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. De motorrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto in Herugowaard. Het ongeluk gebeurde kort na 4:30 op de kruising van de Jan Glijnisweg met de Huigendijk. Ambulancepersoneel behandelde de motorrijder ter plaatse. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwonding is niets bekend. De voertuigen liepen wel flinke schade op. De politie onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren. In Alkmaar raakte dinsdagmiddag een vrouw gewond bij een aanrijding tussen een scooter en een auto. Dat gebeurde kort na 4:30 op de Terborglaan. Op de kruising vlakbij sportcomplex De Meent werd de vrouw eraan gereden. De vrouw is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De scooter en de auto raakten flink beschadigd. De auto moest worden afgesleept. De politie onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren. Een vrachtwagenchauffeur is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de N242 in Herugowaard. De chauffeur kwam op de kruising met de Zuidtangent tegen een verkeerslichtenportaal, mogelijk nadat hij onwel was geworden. Hij raakte bekneld en moest met zwaar materieel door de brandweer worden bevrijd. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Vanwege de hulpverlening en onderzoek werd de N242 voor langere tijd afgesloten. Het gebouw van het Lusa College op de hoek van de Wilhelminalaan en de Kennemersingel in Alkmaar wordt een wooncomplex. De particuliere school verhuist na dit schooljaar omdat het monumentale gebouw niet meer past bij de wensen voor modern onderwijs. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe locatie in Alkmaar. Eigenaar Segesta is van plan om 26 huurwoningen in te richten, waarvan een derde sociaal. De haalbaarheid wordt op dit moment onderzocht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

lachte haar het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit.

met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

zing een liedje voor. Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond.

droom ziet die kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij daar en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf

0: aandachtig voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Country muziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Daan gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer, vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.